0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje aan verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Pietje Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
4: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
3: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
5: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
3: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
3: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
4: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
5: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
5: Oh, ja,
4: dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
2: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
4: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
3: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
5: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terugkomen.
3: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, toch een korte file in onze regio. En die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Nou ja, eigenlijk dus niet R-U-D-O op de radio. Het programma Rudo is er zeker wel, maar Rudo zelf is lekker op vakantie. Dus deze week en volgende week neem ik het van hem over. Robert op je radio. Maar wel zoals je gewend bent hoor. Dus we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn. Ik ben benieuwd welke plaat jij vindt passen bij het nieuws van de dag. Over nieuws gesproken, we hebben natuurlijk ook nog allemaal reportages. Het regionieuws komt voorbij, het uitgebreide weerbericht en ook nog lekkere muziek. Kortom, je kunt gewoon tot 1 uur blijven luisteren naar dat programma waar je altijd naar luistert, namelijk...
3: Rudo!

0: Sienna Sparrow en Great Expectations hier in Rudo. Tijd voor een reportage uit de regio. In Voorschoten hebben ze de voorrangsregels op de Leidseweg na een paar dagen alweer veranderd. Wethouder Esther Mierenmet die legt uit waarom dat gebeurd is.
1: Je ziet dat er eerst was er een voorrangsweg die rondliep. Dus die ging vanaf de Trompweg naar de Leidseweg. En nu zie je dat die doorgetrokken is. Dus je ziet dat het duidelijker is wat voorrangsweg is en wat niet. Die weg achter ons gaat ook anders worden, de Leidseweg. Ja, dit wordt niet meer de ontsluiting richting Leiden. Die gaat via de Griffioenlaan. Het heeft te maken met de snelheid van de wegen. Dat is 50 kilometer, dit is 30, dat is 50. En je wil eigenlijk dat het op dezelfde snelheid is waar de voorrang is. Dus daarom is dat zo. En we hebben natuurlijk een nieuwe wijk gebouwd. En straks gaat de weg over de Griffioenlaan. Dus dat betekent dat je op die manier al die kant op gaat met de 50 kilometer.

0: Ja, Offenbach en Miles Away. En daarmee is het 9:30 geworden. En dat betekent dat we gaan kijken wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen. Paul Albers zit er klaar voor.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in onze regio. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 3 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ja, we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. En de eerste die vandaag jarig zou zijn, dat is René Karst. Natuurlijk helaas overleden vorig jaar. Hij zou 60 geworden zijn als hij nog bij ons was. Jurgen Rijman, Nederlandse cabaretier uit Suriname, is ook jarig. Maxime Hartman, wie is er niet mee opgegroeid? Rembo en Rembo, daar kennen we hem vooral van. En ook Bettine Vriesekoop, de tafeltennisser die hier uit de regio komt, die is vandaag jarig. Gefeliciteerd, 65 wordt ze. Maar wie ook jarig is, dat is een bekende Engelse zanger en songwriter, James Morrison. Vandaag wordt hij 42 en daarom gaan we luisteren naar zijn grote hit. Dit is Wonderful World.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: D. Oh. Op de radio.
1: Welkom in het tweede uur van Rudo op je radio vandaag met Robert. Maar wel gewoon met alles wat je gewend bent. Dus dat betekent, vaste luisteraars weten dat. We gaan straks eens even kijken wat er allemaal in het nieuws is vandaag. En dan ben ik benieuwd welke plaat jij vindt passen bij het nieuws van vandaag. Dus ga er maar vast even klaar voor zitten. Ik ga het sowieso hebben over de zonsverduistering. Kan je vast nadenken. Nou, we gaan ook eens even een uitgebreid weerbericht erbij pakken. Natuurlijk een nieuwtje uit de hele wereld waarvan ik denk, ja, maar dit is leuk, dat moet ik even met je delen. En de lekkerste muziek. Zoals deze van Ellie Goulding. Dit is Burn. Rio!

0: Ja, bij Centraal Plus en bij de rest van de wereld gaat het natuurlijk over de zonsverduistering. Heb jij het gisteren nog gezien? Ik wel hoor, ik heb wel veilig gekeken. Heel veel mensen hadden zo'n eclipsbrilletje op. Nou, net als heel veel anderen had ik die natuurlijk niet. Maar wat ik heb gedaan is, ik heb mijn telefoon. Bij de telefoon heb ik tussen mezelf en de zon ingehouden, zodat de zon niet in mijn ogen scheen. Dan heb ik mijn camera-app geopend en die heb ik op de allerlaagste lichtstand gezet. En dan had je bijna hetzelfde effect als een eclipsbril. Dus ik kon het hartstikke goed zien en de zon die scheen niet gevaarlijk in mijn ogen. Ik kreeg na afloop wel van iemand te horen van ja, dat is wel heel slecht voor de lens van je telefoon. Ja, nou of dat zo is, dat zal de komende dagen blijken. Als ik iedere keer foto's maak dat ik denk, wat zitten er dan rare vlekken in beeld? Ja, dan heb ik dat een beetje aan mezelf te danken. Nou, onthoud deze tip, over 50 jaar is er weer een zonsverduistering. Ik weet niet of er dan nog mobiele telefoons zijn. Ik weet niet of ik er nog ben, maar bij deze, schrijf hem op. De brandweer, die moest gisteren in actie komen in het Tasman Park. Daar was een brandje ontstaan in een van de perken. En ja, de brandweer die heeft grote vermoedens dat het aangestoken is. Er stond een groepje jongeren bij te kijken. En ja, de politie die heeft toch maar hun gegevens allemaal opgeschreven. Maar of ze er iets mee te maken hadden, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Iedereen die zich afvraagt, waar is dan het Tasmanpark? Nou, dat is in Leiden, vlakbij de Milieustraat. Over de Milieustraat gesproken, de mobiele Milieustraat in Voorburg, die staat er zaterdag weer. Gewoon op het pleintje bij de supermarkt kan je het dan inleveren. Iedereen uit de Voorburg, die weet wel waar die dan precies staat. En je mag maximaal 2 boodschappentassen met afval inleveren. Helemaal gratis. Meer mag niet, dus niet de zolder opruimen of de schuur en dan een bouldercar vol afval proberen in te leveren. Dan moet je gewoon naar de normale Milieustraat. Als je nou denkt, nou ja, ik heb nog iets, een koffiezetapparaat, want je mag ook klein chemisch afval inleveren, een kleine huishoudelijke apparaten, of je hebt dus batterijen. Je kan ze er gewoon gratis kwijt aanstaande zaterdag. Nou, dat is dus allemaal in het nieuws. En ik vind dat eigenlijk de Milieustraat wel een leuke om de plaat van de dag bij te bedenken. Dus mail maar naar rudo@centraalplus.nl. Welke plaat vind jij nou passen bij de Milieustraat? En dat mogen we dan een beetje breder doen. Dus iets met afval of iets met opruimen of iets met wassen. Dat vind ik allemaal goed.
1: Centraal Plus.

Kygo en Take Me Back. En het is bijna 10:30 en dat betekent dat het tijd is voor de headlines. Ik zie Paul Albers al klaar zitten. Hij moet nog even wachten. Na Nicky en Jam en Enrique Iglesias is het namelijk zover. De headlines van Centraal Plus.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het KNMI heeft voor vanaf vanochtend 9 uur code geel afgegeven. De weerswaarschuwing houdt in ieder geval aan tot morgen eind van de dag. Aanleiding is het warme weer en de verwachte temperaturen boven de 30 graden. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Zo ligt het KNMI de keuze toe om code geel, dat staat voor gevaarlijk weer, af te geven. De brandweer heeft gistermiddag een brandje geblust in het Tasmanpark in Leiden. Een bossage stond in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon voorkomen dat er in het park een grote brand uitbrak. Binnen 10 minuten was de brand onder controle. De politie heeft een groepje jongeren dat in het park aanwezig was gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Het is niet bekend of ze iets met de brand te maken hebben. De mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat zaterdag 15 augustus in Voorburg. Inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. De mobiele milieustraat staat op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Julianalaan voor de supermarkt. Hij staat er van 8:30 tot 2. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ik zou je niet durven teleurstellen. De Chainsmokers hoorde je en Don't Let Me Down samen met Daya. En ja, net hadden we het over de mobiele milieustraat. Ik zei, iedereen die weet wel waar die staat op zaterdag in Voorburg. Want dat gebeurt wel eens vaker. Maar ik heb toch een paar mailtjes gekregen van mensen die zeiden, ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar waar dan? Nou, ik heb het voor je opgezocht hoor. Op de hoek. Pak pen en papier erbij. Op de hoek van de Marcellus Eemanslaan en de Koningin Juliana Laan in Voorburg. Daar staat die aanstaande zaterdag van 8:30 ochtends tot 2:00 middags. En je mag dus maximaal 2 gevulde boodschappentassen met afval gratis inleveren. Het is gewoon zo'n soort marktkraam. Het staat heel goed boven. Mobiele milieustraat. Ja, ik vroeg ook welke plaat van de dag erbij hoort. En John, dat vind ik dan lastig. John, die heeft een mail gestuurd en die zegt, ja, dan denk ik natuurlijk aan Ariana Grande. En dan denk ik, hè? Daar denk ik nou nooit aan als ik het over recyclen heb. Maar toen ik zag welke plaat die aanvroeg, snapte ik hem. Ze heeft namelijk die grote hit gehad, Over and Over Again. En die gaan we dus draaien. Ik ga hem wel maar 1 keer draaien. Dit is Ariana Grande en 1 & 6 met Over and Over Again.

Anyway, the heat is on. Nou, de heat is ook behoorlijk on hier, hoor. Ga eens even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag is het 1-0 zonneschijn. En het wordt een stuk warmer dan gisteren. Vandaag loopt de temperatuur namelijk op tot 33 graden in onze regio. Dat is al rond het middaguur. Dus stel nou dat je nog naar buiten moet. En je kan ervoor zorgen dat je of nu meteen gaat. Het is nu nog best wel wat te doen. Het is ook alweer graadje 25, hoor, maar toch. En anders zou ik gewoon wachten tot vanavond. Nou, hoe gaat het er de komende dagen uitzien? Morgen is het ook warm, dan kan het wel 35 graden worden. Aan zee is het een stukje koeler, maar ik vrees dat een heleboel mensen dat op vrijdag ook bedenken. Dat het dus ook op aan zee een stukje drukker is. En zaterdag, dan is het klaar, dan wordt het 27 graden. En zondag gaat het meteen helemaal weer terug naar 20 en kan het ook nog gaan regenen. Dit tweede uur van Rudo zit er bijna op. En ik ga daaruit met Somber en Homewrecker. En dan reclame het nieuws en dan ben ik bij het.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Vandaag met Robert. Goedemorgen.
5: Centraal Plus.
4: Dit is de Bauza met Magnetic.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Welkom in het derde uur van Rudo op je radio. En ik zei het al in het eerste uur en het tweede uur. Rudo is lekker op vakantie, dus de komende tijd zou je het even met mij moeten doen. Of Robert op je radio. Maar wel programma's zoals je het gewend bent hoor. En dat betekent dat we dit uur eens even gaan kijken wat er vandaag, 13 augustus, allemaal in het verleden gebeurd is. Ook ga ik nog eens even kijken of er een verzoekplaat is die alles met vandaag te maken heeft, met die themadag. Dus straks goed luisteren, dan vertel ik een aantal dingen die op 13 augustus gebeurd zijn. En als je nou denkt van, hey, ik weet een plaat die daarbij hoort, gewoon even mailen. Gewoon naar rudo@centraalplus.nl. Ik lees dat. Komt helemaal goed. Nou, natuurlijk ook nog de lekkerste muziek. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Kortom, Rudo zoals je hem gewend bent. Rudo!

0: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
1: 13 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: En vandaag is het, hou je vast, iedereen die linkshandig is, gefeliciteerd. Want het is de internationale dag van de linkshandige. Dan weet ik nog wel van vroeger op school dat als je links bent, dan is het echt heel erg ongemakkelijk. Want als je met een pen schrijft, zeker als je met een vulpen schrijft en je bent links, dan zit je de hele tijd met je hand op de tekst die je net geschreven hebt. Want we schrijven nou helemaal van links naar rechts. En dan heb je dus altijd een blauwe hand of een zwarte hand, ligt aan welke inkt je gebruikt. Nou, tegenwoordig zou je denken, speelt dat niet meer zo. Maar ik heb me even in verdiept en op internet zijn echt hele fora van mensen die vinden dat ook met een computer omgaan, dat dat helemaal niet zo makkelijk is als je links bent. Het toetsenbord gaat nog wel, maar ja, de muis bijvoorbeeld, die ligt aan de verkeerde kant. En je hebt een linker en een rechter muisknop. En als je links bent, is dat al best wel gedoe. Maar eigenlijk zouden die mensen die links zijn dan ook willen dat de knoppen andersom zitten. Nou, kan je allemaal wel weer instellen, maar als je computers gebruikt die anderen gebruiken, is het een beetje gedoe. Ook een schaar, erg lastig als je links bent. Want knippen, die scharen zijn toch echt voor rechtshandigen gemaakt. De bladen zitten eigenlijk verkeerd om. Een deur open doen, je hebt altijd, hou je het gevoel. Heb ik me laten vertellen. Ik ben zelf rechtshandig, maar hou je het gevoel van, het zou veel handiger zijn als die deurkruk andersom zou zijn. Iets openmaken, een kurkentrekker. Nou ja, mensen die links zijn, jongens, sterkte. Want als ik dit allemaal lees, dan hebben jullie het enorm zwaar. Ben je nou links? Of ken je iemand die links is en denk je van, nou, ik heb wel een plaat die daarbij past? Stuur gewoon even een mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Dan ga ik hem straks voor je draaien.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Nou, doe mij er dan ook één.
1: Het is bijna 11:30, tijd voor de headlines. Ik ga het allemaal voor je op een rijtje zetten en dan ga ik je vertellen wat het weer gaat doen. En wat er allemaal gebeurd is in de regio. Nou, Shakira, dit is Sue. Come on.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5 Meilaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5 Meilaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Sean Kingston hoorde je met Beautiful Girls. Ja, ik zei het net al, het is de internationale dag van de linkshandigen. En ik vroeg welke plaat jij daarbij vindt passen. Carla, die stuurde een mailtje. En die zegt, ja, dan denk ik meteen aan Lisa Left Eye Lopez. Samen met Mel C heeft ze een grote hit gehad. Never Be The Same Again. En ja, ik weet niet of linkshandig of dan ook linksoogig vandaag een internationale dag hebben.

Davina Michel en Would I Be Friends With Me? Of ze vrienden met zichzelf wil zijn. Nou, ik ga er wel eens even bellen wat ze daar nou mee bedoelt. Dit uur van Rudo zitten we erop. Maar straks na reclame met Niels ben ik nog een heel uur bij je. Rudo met Robert de komende week ook nog. Want Rudo is lekker op vakantie. Dit is Fleming met Hypnose.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou.
5: En Rudo is op vakantie, dus het is met Robert.
4: Centraal Plus.
6: En dit vierde uur van Rudo openen we met DJ Snake en Justin Bieber. Dit is Let Me Love You.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Rudo op je radio, maar niet met Rudo, maar met Robert. Want Rudo is lekker op vakantie. Cat's Eye hoorde je en Animal. En ja, het is alweer 11:50. Goedemiddag. Wij gaan gewoon de show maken zoals je hem gewend bent. Want ja, Rudo is er niet, maar verder gaat alles gewoon door. En dat betekent dat we straks eens even gaan kijken of er nog iets interessants uit de poll komt die we iedere week bij Centraal Plus hebben. Je kan stemmen en aan het eind van de week maakt Joyce tijdens het weekoverzicht bekend wat er uitgekomen is. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de tussenstand is. Nou, dat en de lekkerste muziek en natuurlijk het laatste nieuws uit je regio en het weer hier bij Centraal Plus in Rudo. Rudo!

0: Shanna Spyro en Die on This Hill. Iedere woensdagavond vanaf 6 uur is het te zien hier bij Centraal Plus, de straattalkshow Rudo. Nou, dat weet je misschien wel. En Rudo die gaat dan ergens langs waar iets te beleven valt en dan gaat hij met iedereen gesprekjes aan. Ook als hij op vakantie is, want dat hebben we natuurlijk gewoon keurig opgenomen. En afgelopen maandag was hij bij de LSIT. De start van de LSIT-week. Maandag is het gestart. Hij was bij de informatiemarkt die daar was. En daar konden nieuwe studenten van HBO, universiteit of MBO kennis maken met verschillende verenigingen en organisaties in de stad. Maar Rudo zag een groepje mensen en die waren wel heel bijzonder gekleed. Luister maar even hoe dat ging.
1: Dit moet je even uitleggen.
2: Ja, we zijn het aankomende bestuur van LSIT. En het aankomende bestuur wordt altijd in een leuk pakje gezet elk jaar. Dus vandaar dat wij dit jaar flamingo's zijn.
1: Maar dit had veel slechter gekund.
2: Ja, de bijpakken van 2 jaar terug, die vond ik nou, dat ik dacht gewoon, dat is iets te heftig, want dat is echt een heel warm pak. En wij hebben op zich nog best wel luchtig pak.
1: Je bent er best goed van afgekomen.
3: Ja, we zijn er heel goed van afgekomen. Het vorige bestuur heeft het goed voor ons gekozen.
1: Ja, want jullie worden dan komend jaar het bestuur, dat betekent een jaartje even niet studeren, maar gewoon lekker met die PKVV bezig zijn.
2: Ja, onder andere, maar ook met dit soort evenementen klaarzetten en een heel jaar lang leuke dingen doen.
1: En vanmorgen is het allemaal begonnen. Hoe loopt het tot nu toe? Het is nog maar kort natuurlijk, maar toch?
2: Goed. We hebben de eerste dingen al gedaan, want wij worden natuurlijk ook ingezet om allemaal dingen te doen achter de schermen. Maar af en toe moet je ook genieten van de evenementen en dat doen we nu ook.
1: Even flamingo's lopen in een groep, hè? Dus ik zou zeggen, ik zwaai jullie wel weer uit.
3: Ja, nou, bedankt.
2: En dan nog.

Sam Veld, Mikaya, denk ik dat je moet zeggen. En Rani met Keep On Rising. Het is bijna 00:30. Het is tijd dat ik je weer ga vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen. De headlines dus. Na Zeng en Pillow Talk. Hier bij Rudo. Klaar.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5 Meilaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5 Meilaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ring My Bell. En ja, dan de nieuwe versie. Hij is wel lekker. Ik wil niet zeggen dat het de zomerhit is, maar hij doet het wel lekker. Het is tijd geworden om eens even te gaan kijken hoe de poll ervoor staat. Op centraalplus.nl hebben we iedere week een poll. Dan vragen we aan jou van wat vind je eigenlijk van deze stelling? En deze week is de stelling: steeds vaker staan er bruggen in storing. Vind jij dat de brugwachter terug moet komen? Wat denk je nou, heeft dat iets met elkaar te maken? Ja, dat heeft zeker iets met elkaar te maken. Want vorige week nog stond er een brug in Leiderdorp in storing. En er bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn. Maar het duurde 2 uur voordat er een monteur was die alles gecontroleerd had. Die zei van, nou, er is inderdaad niks aan de hand. Ja, dat is dan jammer, hè? Was er een brugwachter geweest, dan had hij meteen gezien, hé, er is niks. Dan had hij al veel minder lang geduurd. Nou, op dit moment is het zo dat 81% van de bezoekers van onze website zegt, ja, er moet weer een brugwachter komen. 15% vindt van niet en 4% heeft dan geen mening. Wat we er dan niet bij gevraagd hebben is, wie gaat dan die brugwachter betalen? Want er is natuurlijk een hele belangrijke reden waarom er geen brugwachters meer zijn. Dat is omdat ze geld kosten en ze zitten bijna de hele dag te wachten dat er een boot aankomt. Ja, het helpt wel tegen storingen. Tijd voor muziek. Fireflies van Owl City.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Ik heb de leeftijd dat ik kan zeggen, terug naar de jaren 80. Chaka Khan en I'm Every Woman. En wat blijft die toch goed, hè? Tijd voor muziek van nu. Wij gaan eruit met Dua Lipa. En daarmee zit ook deze Rudo er weer op. Morgenochtend ben ik er gewoon weer om 9 uur. Robert dus, want Rudo is lekker op vakantie. Maar verder gewoon de uitzending zoals je gewend bent. Dit is Dua Lipa met New Rules.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leiden dorp op zaterdag 5 september met

0: Het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5-mijlaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5-mijlaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad.

0: Van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Het Leids Eerstejaarsfestival, onderdeel van de LSEED, gaat vanmiddag 2 uur later van start dan gepland. Het zou eigenlijk om 2 uur beginnen, maar vanwege de warmte is het feest in Park Landskroon pas om 4 uur. Dat laat de organisatie weten. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de 5-mijlaan in Leiden is gisteren een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de 5-mijlaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 fietsers met elkaar in botsing. Volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door ambulancepersoneel nagekeken. Hij zou dus gewond zijn geraakt. Het is onbekend of hij naar het ziekenhuis moest. En de gemeente Voorschoten heeft de verkeerssituatie op de kruising van de Leidseweg en de Trompweg recent opnieuw aangepast. De voorrangsregels zijn veranderd en volgens de gemeente duidelijker geworden. Centraal Plus is er met de camera gaan staan en sprak met weggebruikers. En het lijkt erop dat de meeste mensen inmiddels gewend zijn aan de nieuwe voorrangsregels. Het item is te bekijken op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en warm en de temperatuur loopt op tot 33 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow gaat van start met muziek van Sienna Spyro na Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun.

Shanna Spyro, Material Lover en Zara Larsson, Midnight Sun, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Het is warm, het is 13 augustus en deze dag gaat de boeken in als een dag met het nationale hitteplan, een dag met code geel en een temperatuur weer die boven de 30 graden uit is gekomen. Ik moet zeggen, ik heb net eventjes een kleine 15 minuten buiten op het dakterras gezeten hier bij de redactie van Centraal Plus. En zo'n kwartiertje, dat is in het zonnetje uit te houden. Maar geloof me, daarna is het toch echt wel te warm om daar de hele middag in te blijven zitten. Maar goed, aan de andere kant, vandaag gewoon goed drinken, goed hydrateren. En ga je in dat zonnetje zitten, dan moet je je eigenlijk ook gewoon goed insmeren. En dan gaat het allemaal goed komen. Ik ga je in ieder geval deze werkdag doorhelpen tot 6 uur met de middagshow. Met Suzanne en Freek. Kwijt komt eraan naar Rumors. Dit is Thomas Gray.

Het is een beetje zo'n oud pianootje eigenlijk. Suzanne Freek, Kwijt en Rumors van Thomas Gray, die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ja, gisteravond, het leek wel een soort van oud en nieuw. Het was namelijk gisteravond de avond van de zonsverduistering, de avond van de eclipsbrillen en de avond dat volgens mij ja, bijna de hele wereld naar de lucht aan het turen was. En dat allemaal voor dat ene moment, om 7:55. Toen was die zon, mits je dat eclipsbrilletje had, was bijna niet meer zichtbaar. Moet zeggen, het was best wel een gekke gewaarwording. Het was ook op sommige plekken een beetje een soort van schemerig. Het werd koeler. En daarna werd het in één keer weer warmer en ook weer lichter. Nou, moet zeggen, best wel bijzonder. En dat begreep ik vannacht ook. Ik heb dat zelf niet gezien, maar dat er door dat natuurverschijnsel een heleboel vallende sterren te zien waren. Nou, ook in onze regio is er veel gekeken in parken. Mensen gingen massaal naar het strand toe. Denk aan Katwijk, denk aan de Wassenaarse Slag. Om daar allemaal naar die bijzondere zonsverduistering te kijken. Nou goed, best wel leuk om dat gezien te hebben natuurlijk. En fijn dat het hier helder was. Er zijn ook sommige mensen naar Spanje gegaan. En op sommige plekken was het daar bewolkt. En maar dat is toch een beetje jammer. Dan zie je het toch een klein beetje minder. Gracie Abrams en Look at My Life heb ik voor je klaarstaan. Eerst deze classic op naam van Justin Timberlake. Dit is Cry Me a River.

Donderdagmiddag Centraal Plus met Look at My Life van Gracie Abrams. En Luna, pauze, die ga je horen naar Coldplay, Little Sims en Burna Boy. Dit is We Pray.

0: Maakt even een pauze.
1: Pauze? Ja, dan zou ik eigenlijk even op het pauzeknopje moeten drukken. Nadeel is dan wel dat het eventjes helemaal stil is. Maar goed, daar worden we ook niet heel blij van. Luna, pauze. En Luna heeft ook een nieuw liedje. Die gaat over schoonzonen. En eigenlijk zegt zij tegen haar moeder dat zij voorlopig even single blijft. Omdat ze, nou, volgens mij niet echt in de liefde gelooft. En ook dat liedje hoor je regelmatig op de radio bij Centraal Plus. Inmiddels 4:30 geworden. Zometeen de tv-update. Ook Ed Sheeran, Bad Habits en Jonas Blue. Een hit uit de 30 met Malief en Edge of Desire. Die ga je horen naar Robert Beursen, Weerverkeer en Regio Nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, we zitten momenteel midden in de El Cid Week. Die El Cid Week begon afgelopen maandag. En vandaag is alweer de laatste. Ja, morgen eigenlijk de laatste dag. Maar eigenlijk vandaag toch wel een beetje de slotdag. Met onder andere een groot evenement. Dat is vanavond. En het eerstejaarsfestival. En dat eerstejaarsfestival dat gaat gewoon door. Ondanks de hitte is wel wat later dan normaal. Eigenlijk zou dat al gaan gebeuren vanaf 2:00 vanmiddag. En dat is dus verplaatst. Wij hebben daar een kijkje genomen vandaag. Of waarschijnlijk zijn we dat op dit moment aan het doen. En vanavond zie je daar meer over op tv. Via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Ja, meer dan 3500 nieuwe studenten afgelopen maandag dus de stad binnengekomen. En ja, ik denk dat ze inmiddels wel een soort indruk hebben van wat Leiden allemaal te bieden heeft. Wat ze kunnen doen en wat ze daar kunnen gaan beleven. En ja, wat ze kunnen gaan verwachten over een paar weken als hun studie officieel gaat beginnen. Nou, één ding weet ik zeker. Op dat eerstejaarsfestival wordt natuurlijk ook Relight My Fire gedraaid. Dat is de teamsong, het dansje van 2026 op naam van Des en Calvo. Ja, dan moeten we hem toch nog eventjes één keer erbij pakken. De teamsong van de El Cid Week van dit jaar, die heet Relight My Fire.

Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, met Avril Lavigne, Complicated en de teamsong van dit jaar van de El Cid Week op naam van Dest en Calvo met Relight My Fire.

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters, Hartebreker en The Weeknd met In The Night. In de brandweerkazerne in Voorschoten is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Twee ruiten die werden ingeslagen, maar volgens de politie is er niets gestolen. De politie kreeg woensdagochtend een melding van de inbraak en heeft vervolgens onderzoek gedaan. En voor zover bekend is er niemand aangehouden. Ja, die inbraak in Voorschoten is trouwens niet de enige. De afgelopen tijd wordt de regio geteisterd door inbraken. Onder andere gebeurde dat vannacht nog in Roelofarensveen. En bij de brandweerkazerne in Leiden werd ook echt dure apparatuur gestolen. Dat was inmiddels een paar weken geleden. Eind juli gebeurde dat. Dus ja, eventjes goed ogen en oren open houden. Mocht je wat zien, mocht je denken dat is verdacht gedrag bij een brandweerkazerne. Ja, bel dan meteen de politie 0900 8844 of 112. Ja, meer nieuws, onder andere uit Voorschoten, maar ook al het nieuws uit Leiderdorp. Dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen bezoek in de studio Hugo Chauffeur. Hij is van het Hazeskoor uit Zoeterwoude. En zij gaan optreden op zaterdag 29 augustus. En wat ze gaan doen en waarom ze dat gaan doen, alle details horen we zometeen. Eerst nu Joel Corey en Becky Hill. Dit is History.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de

is toch eigenlijk een heel positief en vooral zonnig liedje. Tix en Den Harkna met Sunshine, die hoorde je bij Centraal Plus. En het mooie is natuurlijk dat het even na vieren is. En dat betekent, mocht je nou aan het werk zijn, geen airco hebben en zoiets hebben van ja, ik wil toch echt heel graag naar buiten. Het einde van de werkdag komt steeds naderbij. Ja, ik heb dan het geluk dat er wel airco is hier. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het is eigenlijk best wel goed toeven. Buiten is de temperatuur opgelopen tot zo'n 30 graden. En inmiddels is het even na vieren. En dat betekent dat dat eerstejaarsfestival is losgebarsten. Het zou eigenlijk om 2 uur gebeuren. Maar vanwege de hitte heeft de LZ-week de organisatie besloten. Ja, weet je, dan moeten we dat iets gaan verlaten. En om 4 uur is dat festival dus officieel begonnen. We zijn daar een kijkje aan het nemen. En vanavond zie je daar alles over op TV bij Centraal Plus. Dan even wat anders. Op de Churchilllaan in Leiden heeft vanmiddag rond 2 uur een aanrijding plaatsgevonden. Gebeurde tussen 2 personenauto's. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Wel liepen beide voertuigen flinke schade op. En een deel van de kruising met de Kennedylaan is tijdens het ongeval afgezet. De oorzaak van de aanrijding is vooralsnog niet bekend. En de auto's zijn weggesleept door bergers. Over een paar weken dan is het groot feest in Zoeterwoude. Dan bestaat het dorp officieel 750 jaar. Dat is dit hele jaar, maar gaat gevierd worden van 29 augustus tot en met 2 september. En onder andere is er dan een korenslag. En zometeen Hugo Chauffour in de studio om daar uitgebreid over te praten. Ook You Not Is komt eraan met Yannick en Narcotic. Na My Body Isn't Ready, dit is Somber.

0: Centraal Plus met Younot Us, Yannick en Senex en Narcotic. En daarvoor My Body Isn't Ready van Samber. Zoeterwoude, dit jaar bestaat het 750 jaar. En van 29 augustus tot en met 2 september is de feestweek. En die feestweek die staat in het teken van heel veel verschillende facetten. En een van die facetten, ja, het is een korenslag in de kerk. En van het Hazeskoor is Hugo Chauffour in de studio. Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar. Dank je voor de uitnodiging.
0: Ik vind het leuk dat je er bent. Allereerst eventjes de interesse voor André Hazes. Waar komt deze vandaan en hoe lang bestaat hij al?
1: André Hazes is even niet meer onder ons. Dat is jammer. De interesse is vanaf mijn geboorte. We komen uit dezelfde straat, Gerrit Douwstraat 6-1 hoog in Amsterdam. Hij woonde aan de ene kant van de straat, ik aan de andere kant. Dus het was één groot feestje toen al.
0: En betekent dat dat jij hem ook echt goed gekend hebt in die tijd?
1: Goed, we waren 10 jaar. Dus hoe goed ken je elkaar? Je speelt buiten op straat en dat is het spelletje.
0: Uiteindelijk heeft dat wel de interesse gewekt. En sinds een paar jaar heb jij een koor, dat is het Hazeskoor. Yep. En daarmee treed jij op en doe jij dus de liedjes van André.
1: Dat was het gebeuren. Dat deed ik dus nu al 20 jaar. Vanuit de vriendschap. Met het koor. Toen kwam de corona ertussendoor. Dus alles liep wat terug. De mensen werden ouder. En ja, de interesse werd daar minder op. Dus ik denk, ja, dat is niet leuk meer. 2 jaar geleden nog wel een projectkoor gemaakt. Op de Garenmarkt in Leiden. En het was superleuk. Nou, begin van het jaar werd mij verzocht door de organisatie. Joh, nog een keer een Hazeskoor. Ik zei, nou, waar haal ik het koor vandaan? Maar goed, het blijkt dan toch in sociale media. Je zet één keer iets op ergens. En ja, we hebben nu toch 50 mensen, mannen en vrouwen, die dolgraag gewoon Hazes zingen.
0: Maar dat is netjes. En zijn dat dan allemaal inwoners uit Zoeterwoude? Of komen die echt uit alle windstreken in de regio?
1: Dat is 80% Zoeterwoude, Hazeswoude, Zoeterwoude, Rijndijk. Ja, we doen het echt nu de hele breedte van het dorp. En 20% komt van elders. Die zeggen, ah, Hazes, we kunnen zingen. En dat is zo leuk. En dat koor klinkt zo goed nu onder directie van Marielle van der Poel. Die staat er als dirigent voor. Bianca, mijn dochter, heeft gezorgd dat er 2e stemmen zijn. Het is gewoon, ja, ik mag daarmee gaan zingen, maar ik zou niet mee hoeven te doen, want dat is zo geweldig.
0: Dat voelt eigenlijk bijna als een soort van cadeautje.
1: Cadeautje, ja.
0: Ben ik wel even benieuwd, hoe vaak zijn jullie met elkaar om te repeteren? En is dat dan nu vaker, omdat 29 augustus steeds dichterbij komt?
1: Nee, dat is gewoon, we hebben gelijk ingezet van, we gaan 6 keer repeteren. 1 keer in de 14 dagen. De verplichting, het is vakantietijd, die moeten wel 4 keer zijn. Want wij doen namelijk niet gewone Hazes, wij doen Hazes anders. Hazes heeft wel eens een liedje geleend van iemand. Vaak uit een andere taal. Nou, wij hebben het nu zo gedaan. Wij combineren de talen. Dus we doen Hazes in het Nederlands. Maar ook in het Spaans. Ook in het Frans. Ook in het Italiaans. En ook in het Engels.
0: En is er een favoriet liedje van het koor?
1: Ik denk dat het koor, die zijn alleen maar bezig met de buitenlandse talen. Want iedereen zegt, ja, ik kan Hazes zingen. Want we kunnen allemaal dat stukje meezingen. Maar dan moet het in het Spaans. En dat is toch heel anders.
0: Ja, juist die drempel wat hoger leggen. Nou gaan jullie optreden op zaterdag 29 augustus... op ook nog eens een hele bijzondere plek midden in het dorp.
1: Nou, mijn ervaring in kerken was al super. Want Hazes in een kerk zingen, dat is een cadeautje ook. Wat je net al zei, de akoestiek en vooral de dorpskerk van Zoeterwoude... die is qua akoestiek, ik wil niet zeggen perfect, maar super perfect. Daar mogen we nu met alle koren die Zoeterwoude rijk is... En dat is dan door alle geledingen door. Je hebt Cantate Domino, 3 koren van de Goede Herder. Het parochiekoor Sint Cecilia. En het uiteraard het Chanticoor De Wijde Poort. We gaan met z'n 7 het daar gewoon. En je noemde het een slag. Nee, het wordt een festival.
0: Een korenfestival?
1: Het wordt een festival. Er is geen winnaar. Er is geen verliezer. Het is gewoon 1 groot feestje.
0: Dus eigenlijk gewoon de hele dag zijn er optredens. Hoe laat beginnen deze? En hoe laat staan jullie dan als Hazeskoor geprogrammeerd?
1: Wij gaan om 11 uur starten. En we stoppen rond 1 uur of 3. En ik denk dat wij om 1 uur of 2 als Hazes, we zijn de laatste. Dus rond 1 uur of 2 maken we er het feestje van. En misschien dat de deuren nog open kunnen. De deuren zijn open, want er is natuurlijk ook ontzettend veel feest op het plein daar.
0: Ja, klopt. Ja, er is echt heel veel. Er komt een grote braderie, foodtrucks, kinderattracties.
1: Klaar. Dat dorpsplein leeft dan in 1 keer weer. Nou, dat willen we toch met z'n allen.
0: Ja, dat gaat gewoon bruisen. Dus dankzij jullie als koor zijnde en al die andere koren die komen optreden. Is het dan zo dat iedereen gewoon gratis naar binnen mag? Of hoe gaat dat?
1: Iedereen komt gewoon binnen. Alles is gratis. Het is 750 jaar Zoeterwoude.
0: En daar moet bij worden stilgestaan.
1: En Hazels had dit jaar 75 geworden. Dus het is een nulletje meer of minder. Je doet het maar 10, je hebt weer die 57. Dus op zich is het allemaal klaar.
0: Hier heb je over nagedacht, hè?
1: Daar word je s'nachts mee wakker. Of je gaat ermee slapen. Maar ik denk, dit is het nu. En laten we nou eens doorpakken dat het centrum van Zoeterwoude gaat bruisen.
0: Het moet gezellig zijn. Die dag laten we hopen dat het een graad of 2, 23 is. Dat het zonnetje schijnt.
1: Hoeft niet hoor, want in de kerk is het gewoon heerlijk cool.
0: Dat is altijd, hè? Daar heb je geen airco nodig.
1: Niks. En ook geen galm. We kunnen zo zingen. Je galmt in één keer weg. Dit is de luchtigheid zelf.
0: Ik ben er sowieso bij. Okay, ik kom in ieder geval even gluren. En als ik het een beetje goed bij stem ben, dan probeer ik een liedje een beetje mee te zingen.
1: Maar zou ik dan één nummer mogen aanvragen nu? Of kan dat niet?
0: Ja, dat is goed. Ga ik nog één keer zeggen. Op 29 augustus tussen 11 uur 's middags en 3 uur. 11 uur 's ochtends en 3 uur is de korendag.
1: We gaan tot 5 uur door op het plein.
0: En dan is het tot 5 uur op het plein, sowieso met de braderie. Iedereen mag gewoon gratis komen in de Dorpskerk, midden in het centrum van Zoeterwoude Dorp.
1: En graag het nummer, misschien wel leuk nu, Leven op het plein.
0: Die zou je nu willen horen van mij.
1: Nou, dat is toch het leukste wat je op dat plein moet hebben nu?
0: Ik vind hem toepasselijk. Gaan we die doen? Hugo, dankjewel. En succes met de generale repetitie en tot 29 augustus.
2: Centraal Plus, meer voor jou.

Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

is toch eigenlijk ook wel bijzonder. Dan word je geboren in Zuid-Afrika, dan ben je 14 jaar en dan verhuis je naar Almelo. Nou, het is het ware verhaal van deze zanger, Sven Seliers en Somebody New. Het is deze week de hele week de plus track, de belangrijkste plaat en de dikste tip voor de 30. Daarvoor nog even een soort van uitstapje. André Hazes en Leven op het Plein. En die draaide ik dan weer speciaal voor Hugo Chafour. Hugo die heeft een Hazescore en zij gaan optreden op zaterdag 29 augustus. En dat heeft alles te maken met Zoeterwoude 750 jaar. Gaan ze doen in de Dorpskerk. En dan zijn er allerlei koren, een korenfestival. En dat begint om 11 uur 's ochtends, duurt tot een uurtje of 3. En je kan daar gratis naar binnen. En naast dat er een korenfestival is, is er ook een grote braderie en is er een voetdrukplein. De middagshow van Centraal Plus met nu Tate McRae. Dit is Sportscar.

0: en Sportscar. En die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus, waar het inmiddels 4:30 geworden is. Dat betekent, we zijn richting het einde van de werkdag. Bibi Rexha en Faithless met New Religion. Die ga je horen na weerverkeer en regionieuws. En zometeen ook de update van de poll.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een bermbrand zorgt voor oponthoud in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen zijn daardoor 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen heb je 5 minuten oponthoud. En daardoor heb je ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De grote vraag, waar staat dit liedje aankomende zaterdag in de 30? Is deze gezakt, gestegen of blijven staan? Het antwoord ga je krijgen van Erwin tussen 5 en 7. En dan heb ik het over Bibi Rexha met Faithless samen en New Religion.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, ik zag toevallig gisteren een brug in storing. Overigens niet in onze regio, maar in Aalsmeer. En daardoor was er echt wel een behoorlijke vertraging ontstaan. Ja, en die bruggen, die staan regelmatig in storing. Soms een paar minuten, soms wel eens echt lang. Soms moet je dan ook omrijden. En soms veroorzaakt dat ook een behoorlijke verkeerschaos. En de poll van deze week, ja, die luidt dus ook als volgt. Steeds vaker staan er bruggen in storing. En vind jij dat de brugwachter terug moet komen? Ja, het is donderdag vandaag. Over een kleine 24 uur dan gaan we de stembus online sluiten. Ja, dat zegt 81%. 15% zegt nee en geen mening heeft 4%. De uitslag overigens morgenavond in het weekoverzicht. En stemmen kan je doen via de website en ook via onze gratis nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, laten we eventjes afkloppen. In ieder geval dat die bruggen het gewoon de komende uren het blijven doen. Dat zou fijn zijn. Het is de middagshow met Davina Michel naar Fleming. Verleden tijd.
2: Weet je

Davina Michel, Would I Be Friends With Me en Fleming met Verleden Tijd. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Hey, check eventjes in de schuur, op zolder, in de gang of in een soort van oude kast om te kijken of daar nog wat spullen liggen waarvan je denkt, ja, die kunnen eigenlijk weg. Nou, misschien is dit dan wel het juiste moment om dat te gaan doen. Want de mobiele milieustraat van de gemeente Leidschendam-Voorburg is dat op zaterdag 15 augustus. Aankomende zaterdag dus in Voorburg. En inwoners kunnen gratis maximaal 2 gevulde boodschappentassen aan afval inleveren. Dus er zitten wel wat spelregels aan vast. Maar je kan dan dus wel van je spullen af die je anders misschien wat minder makkelijk bij het vuilnis zet. Ja, niet alleen grof vuil, maar ook kleine elektrische apparaten en klein chemisch afval, dat kan bij de marktkraam worden ingeleverd. En ik zie de foto op onze website centraalplus.nl van die mobiele milieustraat. En ik moet eerlijk zeggen, is best wel handig. Hoef je dus geen afspraak te maken en aankomende zaterdag ben je daar van harte welkom. En die milieustraat, die mobiele milieustraat, is geopend vanaf 8:30 in de ochtend tot 14:00 in de middag. Meer nieuws uit de regio op de website centraalplus.nl heb ik nu een classic voor je uit 1999. Dit is Blondie. Je hoort Maria.

Offenbach, Miles Away en Blondie. Ja, deed me toch een leedje denken aan de winterse kerstdagen met die belletjes in dat liedje. Je hoorde Maria en die hoorde je bij Centraal Plus. Het is 5:09 geworden. Betekent, het is min of meer wel een beetje tijd om alles in te gaan pakken, af te gaan ronden en zometeen te gaan genieten van een hele warme avond. Temperatuur ver boven de 30 graden. Het is code geel buiten. Het nationale hitteplan is van kracht vandaag en morgen. En vanaf aankomende week, dan belooft het wat wisselvalliger te gaan worden. En dan zou er ook wat regen kunnen gaan vallen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan gaat uitpakken. In ieder geval, ik denk dat de natuur er vooral heel erg blij mee is. Even naar 5, dan heb ik de nieuwsupdate. En we gaan het ook hebben over aankomende zaterdag. Het is dan 15 augustus. En dan is de Indië-herdenking in Leiderdorp. Die is dit jaar groter dan gebruikelijk. En Vincent Polak die gaat daar alles over toelichten in de middagshow van Centraal Plus. En dit is Dua Lipa, Dance the Night.

0: Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roef Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De werkdag ten einde en ik heb een nieuwsupdate.

0: Lady Antebellum, Need You Now en Awake Tonight, een X-Plus track van Afrojack, Sia en David Guetta.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Jij mag kiezen de warmte of de koelte in.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen tegen je nog even volhouden. Het is vandaag warm, code geel, het hitteplan is van kracht. En morgen is ook nog zo'n warme dag. Zaterdag en zondag, ja, dat is een beetje een twijfelgeval. Er zou ook eindelijk wat regen kunnen gaan vallen. Ja, en dan vanaf maandag, dan ziet het weerbeeld er in één keer heel anders uit. Temperatuur 1, 2, misschien 23 graden. Met ook van tijd tot tijd kans op regen. Nou, normaal zou je zeggen in de zomer regen, moet dat nou? Ik denk dat echt heel veel mensen, inclusief de tuinen, maar ook de slootjes en alles wat water nodig heeft, heel erg blij gaat zijn. Met dus het bericht dat het waarschijnlijk vanaf volgende week gaat regenen. Maar ik zeg er waarschijnlijk bij, want je weet het nooit zeker. Het is de middagshow van Centraal Plus met de nieuwsupdate. Ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag, donderdag 13 augustus uit de regio Leiden in Wassenaar. Antoon, de enige, ook die komt eraan na Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.

0: Ja, het liedje met de verborgen boodschap, ja of nee, dat is eigenlijk een beetje puntje, puntje, de grote vraag. Antoon en de enige.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Gisteravond is de feestweek officieel geopend in Wassenaar met de opening van een nieuwe kermisattractie. Zo'n groot funhouse, weet je wel, zo'n loophuis met allerlei hindernissen. En natuurlijk ook de grote vuurwerkshow. Die was vanwege de droogte wel een beetje aangepast. In plaats van 120, 60 meter hoog. En daarnaast is de omgeving eerst nat gemaakt. Om brand of erger te voorkomen. Dus op zich hebben ze dat goed gedaan. En die feestweek die staat bol van de activiteiten en duurt tot en met aankomende zondag. Dan een waarschuwing. Blijven we even in Wassenaar voor gevaarlijke Noordzee bij Wassenaar vanwege de stroming. En er is ingebroken bij de brandweerkazerne in Voorschoten. Gelukkig is er geen buit binnengehaald. Maar goed, je weet het eigenlijk nooit, hè. De afgelopen tijd wordt er veel ingebroken en er wordt ook dure apparatuur gestolen. Onder andere gebeurde dat in Leiden eind juli. Dan huizenprijzen, bijna 10% gestegen in Zoeterwoude. En het Leids eerstejaarsfestival, dat is later begonnen vandaag. En dat had alles weer te maken met de warmte, met de hitte. Ja, en dan nog even een tip. Stel nou, je kind vermist op het strand. Daar moet je niet aan denken, maar hoe voorkom je dat? Ook daar vind je meer over op de website centraalplus.nl.

Oké, of eigenlijk ook. Ja, als ik dat terugkrijg van iemand als ik aan het appen ben, dan denk ik altijd, nou, had dat niet wat aardiger gekund? Robin Schulz en James Blunt, die hoorde je. En daarvoor Benson Boone en Sorry, I'm Here for Someone Else. De middagshow in volle gang met nu Paid My Juice. Dit is Anastasia.

0: Een van de grotere hits van 2026, die staat op naam van Bruno Mars. Je hoorde I Just Might. Centraal Plus, met straks alles over de Indië-herdenking. Die is aankomende zaterdag 15 augustus en in Leiderdorp. Ja, dat doen ze eigenlijk al een tijdje, die herdenking. Maar dit jaar is die een stuk groter. En ik ga er eventjes over bellen met Vincent Polak. Hij is van de Oranjevereniging Leiderdorp. Ook Cheryl Cole komt eraan. En Topic met Becky G, Sorry Papi. En dat is dan weer een hit uit de 30. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en moet je op een kwartier extra reistijd rekenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Centraal Plus, meer voor jou.
0: Aankomende zaterdag, het is dan 15 augustus, dan gaat de Indië-herdenking plaatsvinden in Leiderdorp. En aan de telefoon heb ik van de Oranje Vereniging Vincent Polak. Vincent, goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
0: Ja, belooft een bijzondere gebeurtenis te gaan worden, die Indië-herdenking in Leiderdorp. Allereerst eventjes, waarom organiseert de Oranje Vereniging dit?
2: Nou, de Oranje Vereniging houdt zich natuurlijk bezig met meerdere zaken die rondom het Koninkrijk gaan. Waaronder ook de 4 en 5 mei viering en herdenking. En de Indië-herdenking is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van het Koninkrijk geweest. En het moet elk jaar herdacht worden. En dit jaar staan we daar wat uitgebreider bij stil dan de voorafgaande jaren.
0: Nou, betekent dat wat groter gaat worden? Of ja, wat gaat er sowieso gebeuren op die 15 augustus, komende zaterdag?
2: Klopt inderdaad. Ja, we hebben vanuit de gemeenschap van de heer Snel de vraag gekregen of wij iets meer aandacht willen besteden aan de Indië-herdenking. Omdat dat in het voorheen altijd zeer beperkt was met het leggen van bloemen bij het monument. En daar hebben we uiteraard gehoor aan gegeven, omdat we dit zeer belangrijk vinden. Dus wij zullen aankomende zaterdag er uitgebreid bij stilstaan. En dan staan we echt stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. En dan denken we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En dat zal om 11 uur beginnen op de begraafplaats in Leiderdorp.
0: En wie zijn er allemaal welkom?
2: Iedereen is welkom die bij de herdenking aanwezig wil zijn. Met in het bijzonder natuurlijk de mensen die verbondenheid voelen met Nederlands-Indië. Maar iedereen die bij de herdenking aanwezig wil en kan zijn, die is van harte uitgenodigd.
0: En hoe moet ik zeg maar dit voor me zien? Om 11 uur begint het. En dan, hoe ziet de ochtend eruit?
2: Klopt, we beginnen om 11 uur met een welkomstwoord. Dan zou er een toespraak zijn van onze lokale burgemeester van Leiderdorp, Gepke van Gaal. Vervolgens zal de heer Snel een toespraak houden. Ikzelf zal ook namens de Oranje Vereniging een toespraak houden. Dan zal er een kort moment van muziek zijn. En vervolgens gaan we naar het Indië monument toe om vervolgens daar zonnebloemen neer te leggen en een moment van herdenking al daar te hebben. En daarna zullen we afsluiten met een informeel moment met koffie.
0: Nou ja, dit jaar wordt het dan voor de eerste keer groter aangepakt in Leiderdorp. Is het streven om dit ook te laten groeien? Dit, ja, noem het eventjes, herdenkingsevenement?
2: Ja, voor dit jaar is het heel spannend, want we hebben eigenlijk nog niet geen idee hoeveel mensen hier op afkomen en hoe breed het gedragen wordt. Dus dat zullen we dit jaar mee gaan maken. Maar op het moment dat hier veel mensen waardering voor kunnen uitspreken, dan is het zeker iets wat wij in ons standaardprogramma willen opnemen. En dat we het ook uitgebreid willen laten zoals het dit jaar ook gaat gebeuren.
0: Nou, komen er een aantal hele warme dagen aan. Zijn daar maatregelen genomen, mocht het nou zaterdag de 15e ook heel warm zijn?
2: Ja, dat is wel even spannend. Dit jaar hebben we gelukkig wat meer mazzel. Het blijkt nu te zijn dat het ongeveer zo'n 22, 23 graden wordt, half bewolkt. Het zal op de begraafplaats zijn, dus dat betekent dat er qua beschutting het zeker beperkt is. Dus dit jaar hebben we geen extra aanvullende maatregelen in de zin van schaduwplaatsen. Maar het lijkt er voorlopig op dat het weer ons goedsgezind is.
0: Aankomende zaterdag dus de Indië-herdenking in Leiderdorp. En dat start om 11 uur op de begraafplaats. Vincent Polak, dank voor de toelichting namens de Oranje Vereniging Leiderdorp.
2: Graag gedaan.
1: Dit is Centraal Plus, ook via

0: nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus. Rondé, Oh My God en Lionel Richie en All Night Long. Deze week is het de LZ-week. Dat betekent heel veel nieuwe studenten in het centrum van Leiden. En afgelopen maandag was er zo'n studentenmarkt. Allemaal kraampjes stonden daar. Nou, mijn collega's Rudo en Brigitte waren daar ook bij. En Rudo die sprak daar onder andere met een groepje eerstejaarsstudenten.
1: Hoe overweldigend is het, de LZ-week? Zeg maar. Jullie zijn vanmorgen op de Lammermarkt aangekomen. En dan nu gelijk al die kramen met al die informatie. Is het veel?
2: Nee, is wel leuk. Ja? Het is leuk om te zien.
1: Ja, waar zijn jullie al geweest dan?
2: Gewoon een beetje rondlopen.
1: Oh, oké. Okay. Dus het enige wat je hebt is een ijsje dan gehaald.
3: Ja,
1: en even lekker wat
3: te drinken. Ja, en even lekker wat te drinken.
1: Hey, maar wat verwacht je van deze week?
3: Mensen leren kennen en lekker veel drinken.
1: Maar kende je hun dan ook al?
3: Nee.
1: Maar waar komen jullie vandaan?
2: Barendrecht. Zoetermeer.
3: En ik uit Voorschoten, dus naast Leiden.
1: Jij bent auto, dus jij kan ze gewoon vertellen, dit is dit en daar is de burcht.
3: Ja, precies. Ja.
1: En deze week is dan inkomen. Wanneer gaat de studie echt beginnen?
3: Over 3 weken is het, 28 augustus of zo beginnen we.
1: Ga jij studeren?
3: We gaan allemaal psychologie studeren.
1: Okay, dus jullie zitten ook in hetzelfde groepje deze week?
3: Ja, ja.
1: Maar veel plezier en niet te veel drinken.
3: Nou,
0: ja, ik vraag me af of dat goed is gekomen. In ieder geval op dit moment dan vindt dat evenement plaats. Dat evenement dat een beetje later is begonnen om de hitte, dat eerstejaarsfestival. Een soort van afsluiting van de LZ-week 2026. Is dit Martin Garrix?

Martin Garrix, Duke en Hero. Einde van de middagshow voor donderdag 13 augustus. En donderdag, dat betekent de avond van Jos Moesman vanaf 7 uur. Thema van vanavond, covers versus origineel. Met onder andere liedjes waarvan je het origineel mogelijk wel of niet kent. Even kijken hoor, ik zie hier onder andere iets met Mark Ronson en Amy Winehouse. Ook Lost Frequencies. Nou, vanavond gaat hij het allemaal toelichten tussen 7 en 9 op de radio bij Centraal Plus. Ik ben er morgen weer. Vanaf 3 uur gaan we richting de Vrijmibo en het weekend. En dit is Teddy Swims. Je hoort Break Up in Reverse.

0: Voor 150 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en auto. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het.

0: NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
3: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
4: Dus, voor het kabinet?
3: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
2: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Jos Moesman. Yeah.

programma beginnen met Stupid Song van Olivia Rodrigo. Is dat de voorbode van vanavond? Ik heb er geen idee van. Welkom in ieder geval bij deze Centraal Bezoek van 13 augustus. Nou, ik heb natuurlijk geen stomme nummers uitgekozen. Want elke donderdag maken we een tijdreis door de muziekgeschiedenis aan de hand van een thema. En deze week een nieuwe categorie. Covers versus origineel. Een vrij simpel recept met behoorlijk wat huiswerk, als je wat wilt tenminste. Want er zijn bijzonder veel liedjes die op de een of andere manier door iemand anders dan de oorspronkelijke artiest zijn uitgebracht. En dan heb ik het nog niet eens over liedjes die gebruik maken van samples of interpolaties. Dat komt misschien een andere keer. Het kan zijn dat je het origineel misschien niet eens kent, omdat het te lang geleden is. Neem nou dit voorbeeld.

0: Bij deze, de versie van Gary and the Pacemakers mag dan de eerste commercieel succesvolle versie zijn. Het is niet het origineel, dat hoorde je net. Het komt uit de musical Carousel uit 1945.
1: Throwback Thursday.
0: Nou, zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen. Hallelujah van Leonard Cohen, bekend van Jeff Buckley. En voor wie het nog weet, X-Factor winnares Lisa Lois. My Way van Frank Sinatra is ook vele, vele malen gecoverd. Zoals door Herman Brood, die daar postume nummer 1 het meest scoorde. En Britney Spears zong I Love Rock and Roll. Waar waren velen het erover eens dat Joan Jett en de Blackhearts het beter deden. Desondanks is hun grote hit niet van hen. Het is in eerste instantie opgenomen door The Arrows. In totaal heb ik vanavond 10 voorbeelden uitgekozen waarbij ik of het origineel of een bekende dan wel bekendere coverversie draai. Het eerste voorbeeld van een nummer dat meerdere versies kent is Tainted Love. Milk Inc. ging er in 2006 mee aan de haal en maakte er een heuse mashup van. Take my tears and that's not nearly all. Naast de tekst uit Tainted Love werd de muzieklijn van It's Gonna Be Alright van Deep Zone gesampled. Los van elkaar toffe tracks. Samengevoegd leverden ze de Belgische formatie geen hitnotering op. En het is mogelijk dat je het origineel niet kent. Bij deze.

0: De oorspronkelijke versie stamt uit 1964 en is gezongen door Gloria Jones.
1: Weet je dat ook, hè?
0: Maar je kent het nummer waarschijnlijk het beste in de versie die Softcell populair maakte in 1981.

Zojuist hoorde je Kygo met Khalid en Griffin op Centraal Plus met Save My Love. Die kwam ergens begin het jaar uit. En dit was Any Place, Anywhere, Anytime. Gezongen door twee dames die groot zijn geworden in de jaren 80. Nena en Kim Wilde. Ja, ik kan hem niet echt rekenen tot het thema van vanavond. Want het is een nieuwe versie van een nummer van een van de zangeressen. Namelijk Erik het Wie, Erik het Wo, Erik het Wan. Ergens uit 84 zeg ik uit mijn hoofd. Dus ja, kan ik deze dan tellen als een cover als je zelf een nieuwe versie uitbrengt? Ik denk het van niet. Maar dat is in ieder geval wel het thema waar we vanavond naar kijken. Covers en hun origineel. Het wisselt nog wel eens welke van de twee of welke van de meerdere versies populairder is. Soms hangt het er zelfs vanaf aan wie het vraagt. En dan is de hitlijst in ieder geval een wat onpartijdige of onpartijdigere graadmeter.

In 1983 scoorde Billy Joel een bescheiden top 10 hit met Uptown Girl. 18 jaar later ging boyband Westlife ermee aan de haal. De cover was, in ieder geval in ons land, de grotere hit van de twee.

Ken je nog die rustige, laid-back, bijna unplugged versie die Sandra van Nieuwland opnam voor The Voice of Holland? Of voor de cd toen ze klaar was met The Voice of Holland? Ik heb even de tijdlijn niet exact in mijn hoofd en ik heb het ook even niet opgezocht. Maar het origineel is in ieder geval van Usher. Straks heb ik natuurlijk nog veel meer themanummers voor je bij Covers versus Origineel Speelt. We gaan naar de jaren 80, 90 en naar de jaren 0. Maar eerst nog Cyril

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in onze regio overal gestegen. In Leiden en Voorschoten kregen verkopers 3% meer. In Oegstgeest 5,1%, Leiderdorp 5,4%. Maar de verkoopprijzen in Wassenaar en Zoeterwoude stegen echt flink. In Wassenaar werden de huizen 7,2% duurder en in Zoeterwoude bijna 10%. De feestweek in Wassenaar is gisteravond officieel gestart. Naast de traditionele vuurwerkshow opende burgemeester Leendert de Lange op de kermis het nieuwe Funhouse Las Vegas. Een attractie die rechtstreeks uit de fabriek kwam en voor het eerst wordt gebruikt in Wassenaar. En tijdens de feestweek ter ere van het 750 jaar bestaan van Zoeterwoude vinden op woensdag 2 september de Zoeterwoudse Weiland Games plaats. Dat is op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude Dorp. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de sportactiviteiten die midden op de dag en in de avond plaatsvinden. Op onze website is te vinden hoe je je kunt aanmelden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot 19 graden. Morgen schijnt opnieuw de hele dag de zon. Dan loopt het kwik op tot 31 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ik geef je meestal jaartallen bij de liedjes die voorbij komen. 1. Het is gewoon interessante trivia. Dus doe ermee wat je wil. 2. Het kan je helpen bij spelletjes zoals Hitster. Weet dan dat Dua Lipa debuteerde in 2016. Dat is handig voor je tijdlijn tijdens het spel. En dat dit haar derde single was, ook uit haar debuutjaar. Samenwerking met Jean-Paul. Dua Lipa en Jean-Paul dus. No Lie brengt ons over de klok van 7:30. En voor het regennieuws kwam Westlife voorbij met Uptown Girl. Een van onze themanummers van vanavond. Een voorbeeld waarbij het origineel minder goed scoorde dan de cover. Het zou niet verbazen dat ik daar meer voorbeelden van heb. Al is deze uit een deels andere categorie. Namelijk een bewerking of hertaling. Toch schijnt een Nederlandstalige versie van een buitenlands origineel te gelden als een cover.

Dit is een van de meest bijzondere voorbeelden van een cover die het beter doet dan de plaat die als eerste kwam. Paul de Leeuw nam Ik wil niet dat je ligt heel snel na het verschijnen van La Solitudine op. Uiteindelijk stond de bewerking van de Leeuw langer op nummer 1 dan het origineel. Het thema wordt iets anders uitgewerkt. In de Nederlandse versie gaat het over ontrouw en het verdriet dat dit brengt. Oorspronkelijk gaat het om de eenzaamheid die een jonge vrouw voelt als haar schoolvriendje ineens bij haar weg moet vanwege een verhuizing met zijn ouders. Dit is Laura Pausini uit 1993 met La Solitudine.

Afgelopen week stond hij op nummer 7 en dat stond hij de week daarvoor ook. Ik heb het dan over Bruno Mars met On My Soul. En de verwijzing is natuurlijk naar de 30, onze hitlijst die je elke zaterdag van 5 tot 7 hier hoort op zender. En daarvoor hadden we nog Laura Pausini met La Salute Dien. Een van onze themanummers vanavond. Ze stond tegelijkertijd in de hitparade met Ik Wil Niet Dat Je Ligt van Paul de Leeuw. Die je kunt zien als een Nederlandstalige cover dan wel bewerking van haar originele nummer. We beduren nog even voort op dat thema. Liedjes die eigenlijk verschillende versies hebben. En die ook zo'n beetje tegelijkertijd in de hitlijst staan. Ik heb dit voorbeeld voor je. Ik heb een

0: De gebroeders Co kwamen razendsnel met hun versie van Boten Anna. In 2006, over dat jaar gaat het, brachten ze ook nog Sinterklaasboot uit.
1: De Engdagsvlieg.
0: Het origineel is natuurlijk van Bass Hunter. De Zweedse DJ heeft niet veel hits gescoord in ons land. Getuigen dat ik de Engdagsvlieg instarten, zal het daarbij eens zijn geweest, toch? Dat klopt niet helemaal. Bass Hunter is een atypische eendagsvlieg. Dat was een groep, band of artiest met één grote hit. Maar nog een tweede notering in hetzelfde jaar die bijna iedereen vergeten is. Toch kwam single 2, Visite Eventrilo och Spela Dota, tot een 18e plaats. Maar we kennen Bass Hunter vooral van zijn debuut en enige nummer 1 hit, Boten Anna. Ja,

Daar gaan we met de trivia. Het debuut van Nilsson uit 2012. Beauty and the Brains. En dat brengt ons bij het vijfde voorbeeld van ons thema vanavond. En dat is meteen een lastige. Want niemand kende eigenlijk het origineel. Want dat was namelijk alleen opgenomen als demo. Pas na het succes van de hit die we allemaal kennen, werd de oorspronkelijke versie van Robert Hazard op cd uitgebracht. Het nummer werd geschreven vanuit een mannelijk perspectief en overgroot met een rocksausje. Cyndi Lauper's versie is toch meer pop en geschreven vanuit een vrouw, met een feministisch randje. Het was haar debuut en grootste hit in ons land uit 1983. Girls Just Wanna Have Fun.

0: Op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties, or serious casualties at least, as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kijk, dat is een lekker begin. Ik heb meteen weer een titeltraining te pakken. Thorn van Eva Max heeft dezelfde titel als een liedje van Nathalie Imbruglia. Dus deze noteer ik eventjes voor week 35 misschien. Of misschien wel een van de andere titeltraining uitzendingen die ik nog ga doen. In ieder geval brengt Thorn ons dus in het tweede uur van deze Centraal Plus Jos. Het draait vanavond om een nieuw thema. Covers versus hun origineel. Voornamelijk om andere versies van dezelfde liedjes, zoals Uptown Girl van Billy Joel versus Westlife. Echter, bewerkingen of hertalingen komen ook aan bod. Wegens overvloed aan materiaal heb ik naast 10 liedjes veel fragmenten klaarstaan. Daarover gesproken. Vorige week had ik deze als opwarmer.

Duff en Gijke Arnaerts Zoute Landen is gebaseerd op Frankfurt Oder van Bosse featuring Anna Loos. Kan ik nog meer voorbeelden noemen? Vanzelfsprekend. Brabantse Nachten van Arie Ribbens komt van Kreuzberger Nächten van de Gebrüder Blattschuss. Toi tu voudrais van Claude François werd de glimlach van een kind van Willy en Willeke Alberti. En wellicht herken je Verde e Amarelo van Roberto Carlos wel. Zo niet, aan het eind zit de Nederlandse versie. Doe.

WOF De Kunst baseerde één kopje koffie op Verde Amarelo van Roberto Carlos. Voor wie het zich afvraagt, dat betekent geel en groen en refereert aan de vlag van Brazilië. De groep, WOF De Kunst dus, scoorde met hun variant een top 10 hit in 1987. Dan Marco Borsato, die pakte in het begin van zijn carrière wel vaker melodie van bijvoorbeeld een Italiaans nummer om een hit op te schrijven.

De basis van Waarom Nou Jij was Quando Finisce Un Amore van Riccardo Cocciante. Het thema van beide nummers is redelijk gelijk. De Italiaanse titel betekent zoveel als waarom een liefde eindigt. En Marco zingt natuurlijk ook over een breuk. Ik had al voorbeelden gegeven van oude nummers die de basis vormen van nieuwe hits, zoals Tainted Love. Het origineel komt uit 1964 en de hit die we kennen van Softcell uit 1981. Deze nummer 1 hit uit 1997 speelde Leentje Buur bij een nummer uit 1988.

Andrea Jurgens, ik zeige dir mijn paradies, vormde de basis voor Jantje Smit met Ik zing dit lied voor jou alleen. Nou, ga ik nog liedjes volledig draaien of hoe zit dat? Ik werk er naartoe, komt goed. Naast de liedjes zijn het soms de verhalen erachter die de muziek nog meer inhoud geeft. Jeroen van der Boom zocht een pakkend nummer dat mensen goed konden meezingen en hem eventueel zou kunnen helpen aan zijn doorbraak. Via Via, de toenmalige vriendin van Simon Keizer, studeerde in Barcelona, kreeg hij een cd van David Bisbal

Silencio klonk hem goed in de oren, Jeroen van der Boom dus. Het verhaal van een verbroken relatie was volgens hem echter niet het juiste. Dus werd in de hertaalde of bewerkte versie de nadruk gelegd op verschillen tussen partners en dat dit oké is. Het zorgde voor zijn grote doorbraak in Nederland. Jeroen van der Boom scoorde in 2007 met zijn debuut een nummer 1 hit.

0: Hey, van Kensington hier op Centraal Plus. En meteen weer even een notitie gemaakt voor de lijst met titeltweelingen die je kan gaan behandelen. Want dit is er weer eentje. Onder andere Kygo heeft een liedje dat Stay heet. Zet met Alessia Cara ook. Sash heeft er eentje. Rihanna featuring Mickey Echo. En The Kid Laroi, Justin Bieber niet te vergeten. Maar dat is niet het thema van vanavond. Daar hadden we net nog een voorbeeld van, namelijk Jeroen van der Boom, Jij bent zo, is een bewerking van Silencio van David Bisbal. En bij het volgende themanummer, cover versus origineel, krijg je een fragment van de oorspronkelijke versie, dat populairder is bovendien. In 1984 scoorde de Pointer Sisters een hit met Jump, tussen haakjes For My Love. Is het een klassieker? Dat durf ik niet te stellen, al denk ik het wel. Want zo werd dat in 2003 aangehaald in de film Love Actually.
1: It's almost enough to make you feel patriotic. So here's one for our ass-kicking Prime Minister. I think he'll enjoy this. A golden oldie for a golden oldie.
2: Hold me. Give you all that.
0: Heb je nu een hupwiegende Hugh Grant voor je geestesoog als je dit hoort? De scène gaat verder met een minder gedempte versie van Jump van the Pointer Sisters, terwijl de premier door 10 Downing Street danst. Het is een iconische scène en het was eigenlijk niet de bedoeling dat de Pointer Sisters hier te horen waren. In eerste instantie zou hier de nieuwe versie van Girls Aloud moeten klinken, die hun versie speciaal voor de soundtrack opnamen bovendien. Uiteindelijk werd toch het origineel gebruikt. Ik denk dat de makers het bij het rechte eind hadden om voor de 1984-versie te gaan. Maar hoe klinkt die versie van Girls Aloud dan? Dat antwoord krijg je nu.

0: Hij is bekend van TikTok en zong al een keer een liedje met Benson Boone. Waarschijnlijk ook op dat sociale medium. Hij verdiende er in ieder geval een optreden in Paradiso mee. En nu is er zijn eerste single uit. Sensileers, Somebody New is deze week de plustrack. Wat het thema betreft gaan we weer de Nederlandstalige hoek in. Deze keer geen hertalingen of bewerkingen, maar echte covers. Wist je dat de grootste hit van Marcus Schuitmaker eerder door iemand anders werd gezongen?
1: Ik

Geschreven door Pierre Cartner en gezongen door Mieke in 1976. In tegenstelling tot Marco Schuitmaker kwam M'n Engelbewaarder, met M'n ervoor dus, niet in de hitparade. Een goede bron voor covers van eigen bodem is het programma Beste Zangers van Nederland. Daar had ik bekant de hele uitzending mee kunnen vullen, om het even op zijn Zuid-Nederlands te zeggen. Neem nu Door de Wind van Miss Montreal, oorspronkelijk van Stef Bos. En Davine Michel met Duurt te lang, dat eerst was uitgebracht door Glenn Faria. Laat ik het bij één volledig voorbeeld houden. In 2011 was Glennis Grace een van de deelnemers of deelnemsters en zong ze een Nederpop classic uit de jaren 90 ten overstaan van de maker van het origineel.

Afscheid in de versie van Glennis Grace. Xander Bisonnier zat erbij, keek ernaar en genoot zichtbaar en liet zich ook horen, al hoor je dat in de fragmenten niet meer terug. De zangeres scoorde een hitnotering met haar cover, waarmee ze op een hogere plaats kwam dan het origineel. Echter, dat stond langer genoteerd en is zo qua punten de grotere hit van de twee. Al scheelt het echt niet veel. Hier is Volumia met Afscheid.

Zowaar twee themanummers op rij. Eerst Volumia met Afscheid, gecoverd door Glennis Grace bij Beste Zangers van Nederland. En dit was een nummer 1 uit 2008. Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse. En de grote vraag is, wie kent het origineel wel?

Zootans brachten Valerie uit in 2006. Amy Winehouse was bekend met het nummer en droeg het voor toen Ronson haar vroeg om met een idee te komen voor zijn nieuwe studioalbum. Hij zag niet direct voor zich hoe Winehouse het zou zingen, maar was na een korte sessie in de studio verkocht. De Zootans zijn trouwens niet de enige die een bijdrage leverden aan de cover die Winehouse en Ronson uitbrachten. De beat werd geleend, dan wel geïnterpoleerd, van A Town Called Malice van The Jam. Zometeen Roxy Dekker met Superstar en dit is De Bouwsta met Magnetic.

De nieuwste single van Roxy Dekker, Superstar. Ik denk zelf aan Jamilia bij die titel, maar dat maakt verder niet uit. Waar ik ook aan kan denken bij Superster is natuurlijk de zon. Die stond gisteren als een echte superster in de aandacht vanwege de eclips. Ik weet niet of jullie het ook een beetje goed hebben kunnen zien. Wij in ieder geval wel. Ten eerste hielp het dat we in Wateringen zitten nu, om op het huis van mijn schoonouders te passen. En wat ook hielp, was dat we vanuit de tuin, want ze hebben een tuin, wij niet, we hebben een balkon thuis. Maar goed, we hadden ook goed zicht op de zon vanuit de tuin. En we hadden eclipsbrillen. Goed geregeld, even een shout-out door mijn schoonzusje. Judith, dankjewel voor het regelen van die belangrijke brillen, zodat we in ieder geval niet ons hebben blind gestaard op de zon gisteravond. En de buren, die waren wat minder fortuinlijk. Die waren het vergeten, dus die kwamen met cd'tjes naar buiten. Dus wij hebben een van de brilletjes maar eventjes door de schutting heen aangegeven, zodat zij ook konden genieten van het schouwspel gisteravond. We naderen de klok van 9 uur. En voor het laatste themanummer van vanavond neem ik even de tijd. Of zou ik dat graag doen? En dat ga ik bij deze dus ook doen. Het is niet dat ik dit thema heb uitgekozen om specifiek dit nummer te bespreken. Maar het komt er lekker uit, zal ik maar zeggen. Is het een cover of een bewerking? Of is het een remix? Het gaat namelijk om een dance track dat zijn oorsprong vindt in een country nummer. Ik ben het origineel enorm gaan waarderen over tijd. Helaas zit het zeer fijne refrein niet in de cover.

0: Fijn dat ik dat refrein draai, maar dit zegt je nu nog helemaal niets. Dat kan ook niet, want het dance-nummer dat Leentje Buur speelde bij dit liedje pakte eigenlijk alleen het intro mee. Als ik je dat laat horen, weet je meteen over welke track ik het heb.
1: I wanna dance by the water 'neath the Mexican sky.

0: Het is het origineel van Are You With Me. Het is gezongen door Ethan Corbin en komt uit 2012. Zijn versie is, durf ik wel te stellen, bij menigeen onbekend. En eigenlijk zou ik een bedankbriefje moeten sturen naar Lost Frequencies. Want zonder hun cover of remix, dan wel bewerking, had ik het origineel nooit gekend.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: De meest recente single van Chef Special dateert alweer van eind 2025. If Not Now, Then When brengt ons richting het einde van deze Centraal Plus Jos van 13 augustus 2026. Vanavond hadden we een nieuw thema. Ik hield covers of bewerkingen tegen het oorspronkelijke nummer aan. Dan krijgen covers versus origineel. Hoewel soms ook het origineel voorbij kwam. Zoals bij Afscheid van Volumia, al ontbrak een fragment van de versie van Glennis Grace niet. Ook origineel, La Solitudine van Laura Pausini, gecoverd door Paul de Leeuw. Hetzelfde geldt voor Bass Hunter en Boten Anna met een fragment van de Gebroeders Co. Maar meestal draaide ik toch de nieuwere, bekendere dan wel niet-originele versie. Uit de jaren 80 bijvoorbeeld Tainted Love van Soft Cell. Gloria Jones maakt het origineel. En Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, want wie kent de demo van Robert Hazard? En uit de jaren 0, Westlife was succesvoller dan Billy Joel met Uptown Girl. Dat geldt niet trouwens voor Jump van Girls Aloud, die in de schaduw blijft van The Pointer Sisters. Silencio van David Bisbal werd door Jeroen van der Boom bewerkt tot Jij Bent Zo. En bij Valerie kennen weinigen de versie van De Zoetons, maar vooral de cover van Mark Ronson en Amy Winehouse. Alle brengt naar Are You With Me van Easton Corbin. Hij maakt het origineel, maar je hoorde Lost Frequencies, omdat we die namelijk wel kennen.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Ja, dat is nog niet helemaal bekend. Ik had festivalzomer genoteerd, maar dat is uitdagender dan ik had verwacht. Of ik maak het moeilijker dan nodig is, wat ook regelmatig voorkomt. Daarom twijfel ik aan een ander thema om onze wekelijke tijdreis aan op te hangen. Het lijkt me bijvoorbeeld interessant om eens te kijken naar de laatste noteringen van bekende dan wel grote namen. Of ga ik toch voor eendagsvliegen? De vraag is dan of ik daar een decennium aan koppel, bijvoorbeeld de jaren 0 of 10. Ze stonden er in 2012, een half jaar lang, 4 eendagsvliegen achter elkaar op de bovenste plek. Niet helemaal eerlijk verdeeld ook. Studio Killers, Auto the Bouncer pakte 1 week de kop. Triggerfinger, I Follow Rivers had er 6. 11 weken waren weggelegd voor Misha Tello, Icio Topego. Maar het langste stond Gustavo Lima op 1 met Ballada. 13 weken maar liefst. Wat het thema ook wordt, ik spreek je weer komende week. Tot dan!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens

0: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes, yes.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Yeah.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden, maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.